ricas, asa nu mi care. Hij laat zich heringes, wel meid ze net die keer. Koeitskert protisa, kan hij de minule. Maar mij zijn stenen zien, ja zie je in mijn leven.